got as goat to Aletiet, and Aletiet got as goat. As dat so in dien leven, as deze waarheid werkelijk in dien hoort. Welkom to de Evangelische Botschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Hebner, ik zie dankbaar dat u vandaag harkend is, dat u hier bent. En vandaag de boodschap van wo God goat as, de schoonheid van God. En werkelijk God te bekijken in zijn, wo hij goat via hem opvang, wo hij goat via in Jezus, wo hij goat as te die, en wo hij goat as in de eeuwigheid, en te weten God as goat. We nemen veel tijd in ons leven om onze probleem bekijken wat wie zo'n verantwoordingen merken, maar vielleicht veel te weinig onze eeuwen op God concentreren en zijn wo goat hij is. Zo wo amma die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States en Canada, Deutschland, wo amma die best. God is goat, ik zie dankbaar dat u hier best, en ik wens vandaag kust u de drakkigheden van de werk te zien drin. En ganz concentreren in zijn en hier en dat werkelijk erleven en schmaken dat God as goat.